Nu is het die schok af het aardse zichtje. Aput nek kan niet zijn ook iets voor. Zoekin naar is zo zonder, kipit tutu. Man, tikipu.